je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: RNI in association with Jazzbox International.
1: Radio Noordzee Internationaal, de Nederlandse service.
2: RNI tijd,
3: de juiste tijd.
2: Radio Noordzee Internationaal.
3: Dag in, dag uit.
2: De klok rond met kilometers lang muziekplezier.

0: Gordo en Reiner Sonnerveld. Dat is de treiterschijf. Fonkelnieuw, april 26 uitgebracht. En hier al ten horen gespreid op Radio Noordzee Internationaal. De enige echte. Uitgestraald in Duitsland in die zatcentrale. RNIRadio.net in the United Kingdom. Jazzbox Internationaal in Frankrijk. Van harte welkom. U bent er weer bij. Wij ook. We doen ons best voor jou.
1: Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000 watt transmitter, and you've got...

0: is net zodat er honing door de koptelefoon loopt. Ella Langley. Ja, ja. Chills in Texas. Als ze maar in doogje, krijg je hem hier te horen. Just de enige echte.
1: Noordzee Sound.
2: Radio Noordzee Internationaal. Een weekend vol met
1: gouden ouwe.
2: Met op zaterdag de Nederlandstalige service die je mee terugneemt naar je jeugd. De tijd die je toen beleefde, beleef je nu weer. Elk weekend met R&I. Hartelijk welkom op Radio Noordzee Internationaal. Live met Jan van Rooij.

0: DJ Rix, samen met Corey Konings, de keizerin van het Nederlandstalige lied. En druk je lijf tegen dat van mij.
1: The Dutch International Service, transmitting from the DMZ, in the middle of the North Sea for you.

Hij verdiende ooit nog een boterham bij toen hem nog met Rubens making. Paul Da Vinci. And your baby ain't your baby anymore. Schoon, hè? En ook zo weer zo'n klassiekertje dat je af en toe maar eens hoort, hè?

0: Dat zijn de mannen van Security, dezelfde van The Son of My Father. En ze liepen al mijlen vooruit op hun opvolgers, want die waren al heel goed bekwaam in het omgaan met synthesizers. En daar kon je van genieten.
1: All the power we need. Music power. We're the best in music. All the music you want.
2: Dit is de Nederlandse service van Radio Noordzee Internationaal.
0: Ik neem je nog verder mee in de tijd. Ik heb iets gevonden. Ja, een echte popcorn Aldi. Zij de Babstino. En forgive me. Zet je radiotoestel een beetje harder.

0: Ze doen het goed, hè? De bankzitters. Ze sloven zich uit voor u. 100% uit Sloven, gedraaid en gespeeld.
1: Dit is de man die de doden tot leven wekken kan. Jan van Rooy. Radio that switched on.

0: Elvis Aaron Presley, dat stond op zijn identiteitskaart. En of course, rock and roll and all shook up.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Een weekend vol met gouden ouwe. Met op zaterdag
1: de Nederlandstalige service die je mee terugneemt naar je jeugd.
2: De tijd die je toen beleefde, beleef je nu weer.
1: Elk weekend met R&I.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Nederbeat op jouw radio.

0: Een levend en zingend en optreden die kan George Baker en zijn groep destijds, The Selection. Oh, en aan, dear aan.
1: Dit is de levende legende Jan van der Rooij. Jan van der Rooij. Op uw radio.

0: Radio Noordzee met zijn Attach Me en ver voorop zelfs Two Pilots, Toby Rose en One Trick Pony. Een hele boterham. One Night in Mykonos. Schrijf het op, je hebt hem hier voor de eerste keer gehoord. Op Radio Noordzee, de enige echte.
1: Power, music power. The legend,
2: Radio Noordzee International.
1: Lives on, lives on, lives on, lives on, lives on. Lives on.

0: weekend met Radio Noordzee. Met de grijze wijze hits van toen. Vanaf het ontbijt tot ver na de lunch. Compleet met de R&I Super Top 50 op zaterdag. En het vertrouwde geluid van R&I. Vanaf 1, 2 en soms zelfs 3 masten. En
1: meer muziek
0: op zondag. Noordzee is er nu...

Herman zijn hermaten. Jawel, letterlijk vertaald. Herman's Hermits. And I'm into something good. En we zijn in iets goed. En we zijn aan het luisteren naar Radio Noordzee. De enige echte. Uitgestraald via verschillende streamservices. Onder andere in Frankrijk, Duitsland en in Engeland. En in de topkwaliteit FM's Broadcasting Stereo.

Ik moet afscheid nemen. Ik moet dankjewel zeggen tegen iedereen die geluisterd heeft naar Radio Noordzee Internationaal. Dit was weer een uurtje opgenomen in België, in studio nummer 1 in Holsbeek, België, voor Radio Noordzee. In Frankrijk, Jazzbox Internationaal en France, RNIRadio.net in de United Kingdom en die Zatcentrale in Duitsland. Tot ziens, tot volgende week. Ik heb nog 1 plaat in de aanbieding. Ja, het is er zelfs eentje van een Nederlander. Heeft wel een Engelse naam, maar het is de Nederlander. Dames en heren, luister en huiver, Jack Jersey.